Berenice. En uit de grijze ruïnes der herinnering worden door die klank wel duizend verwarde beelden opgeroepen. Onwerkelijk, verblindende luchtgeest tussen het struikgewas van Arnhem. En dan